Wie weet er dat engel worden nicht over God zijn woord regeren? Een engel proeft dat te doen. En proeft zijn troon door op te stellen waar God regeert. Aber am wordt er uitgeschmeten. Wie kan er am als zoten, de dievel. Aber daar is een man, de Godman, de Heer Jezus Christus, die even am gewonnen haft, en haft zijn macht van am weggenomen. Daar wordt een tijd komen, wanneer de dievel van deze eerd wordt